Show, dat betekent extra veel verzoekjes. De vrijdag verzoekjesochtend. Ben je er al vroeg bij? Nou ja, ik zit er klaar voor. Dus leuke liedjes voor de vrijdag. En natuurlijk gewoon de vaste onderdelen. Maar daar ben ik heel benieuwd naar. Wat zou je graag willen horen? Dan heb ik al een berichtje binnengekregen van Mira. En Mira wil graag het liedje Deep in the Jungle van Monique Smit. Want die heeft ze laatst zien optreden. Nou, dat gaan we zo meteen doen. Na deze van Zara Larsson.

De Hit Kids hoorde je bij Hallo Kids Radio. Een hele goede morgen. Het is een paar minuten over zes. Dit is de vrijdageditie van de ochtend.

De ochtendshow met Monique Smit, diep in de jungle, zie je al gaan met zo'n junglehoed op en zo. Ja, ik wel hoor. Nou, die draaiden we voor Mira. En deze, nou ja, ik riep het al, het is vrijdag verzoekjesochtend. Die kwam ook al binnen, 1, 2, 3 keer. Ja, volgens mij toch wel een beetje de zomerhit. Magnetic, zo heet hij, van Bauza. MUZIEK

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hallo,
0: wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, hij ook,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja.
2: Een feestje?
0: Ja, jongens, jongens, meisjes. Wat een vrolijke muziek.
4: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

Focus houden op het draaiboek. Dat is wat DJ Mayodi altijd zegt. En dat doe ik nu ook. Want zometeen, als het goed is, over één liedje is het weer tijd voor een verhaaltje verteld door Sprookjesboom. En dat gaat vandaag over Wolf. Ja, want Wolf die zit in de put. En hoop ik niet in de put van vrouw Holle, want dat zou niet best zijn. Maar hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag Roodhapje. Roodkampje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gespierd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje! Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang. Ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk over alles nagedacht toen ik in de put zat en voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Hey, ze maar!
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help! Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help! Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt, maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een hele...

Nora en wordt zeeman. Ik heb gisteravond nog eventjes later naar voetbal zitten kijken. En dat was Frankrijk tegen Marokko. Nou ja, ik weet niet of ik het heb gezien, maar ik verklap het nog niet. Er zijn ook nog kids die het misschien terugkijken. Maar dat was leuk om te zien. En het wordt nu wel spannend. Hè? Nu zijn de kwartfinales en dan blijven er straks 4 landen over. Die gaan dan de halve finale spelen. Ja, en dan zijn er nog 2 over en dat wordt dan de finale. En dan zit ik dan te denken, wie zou dat nou worden? Ja, ik denk toch Frankrijk. En even kijken, Frankrijk en die ander, dat weet ik nog niet.

0: Pops, ze gaan hartstikke goed. Vooral op YouTube ook, met hun clips natuurlijk. En dit was Whistle. Of gewoon Whistle, dat kan ook, hè.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast met leuke liedjes deze week over namen. Namen in de titels. We hebben Rosanna gehad. Rosanna. En even kijken, wat hadden we nog meer? Oh, ik ben het alweer kwijt. Ja, zo snel gaat dat. Maar ik dacht, we moeten ook nog wat Nederlandse liedjes hebben. En toen kwam ik uit bij deze. 2014, dat is het jaar dat dit liedje uitkwam. En het is van een Nederlandse, ja... Wat is het? Een Nederlandse rapper, zanger. Gers Pardoel. Die werd natuurlijk hartstikke bekend met dat liedje... Ik neem je mee. Van Londen naar Parijs, ik neem je mee. Maar dit is ook een leuk liedje. En het gaat over Louise. Nou, dat is een naam. Dit is Gers Pardoel. Nu in de platenkast.

We hebben het steeds over de zomerhit van dit jaar. Wie zou het worden, wie zou het zijn? Is het de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld? Of is het dat liedje Magnetic? Eigenlijk, als we naar de hitlijst kijken, is deze natuurlijk, hè? Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is een paar minuutjes over zeven. De ochtendshow, ja, die is al lang begonnen. Hè. Die begint elke dag om 6 uur in de vroege ochtend. En ik heb een beetje kleine oogjes, want ik heb gisteren voetbal gekeken. Ja, de wedstrijden zijn nu wat andere tijdstippen. Dus niet meer midden in de nacht. Dat is fijn. Dus toch een beetje rekening gehouden met de kijkers in Nederland. 10 uur begon de wedstrijd. En dat was Frankrijk-Marokko. Nou ja, Frankrijk heeft dik gewonnen. Die waren wel echt heel goed. En vanavond is er een nieuwe wedstrijd. Dat is Spanje tegen België. En die begint om 9 uur. Dus dat is vrijdagavond. Is goed te doen als je het leuk vindt, als je van voetbal houdt. Dus Spanje, België. Ja, iedereen zal natuurlijk zeggen, dat gaat Spanje winnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar je weet het niet, hè? Je weet het niet. Misschien dat België wint. Nou, laten wij als Nederland lekker met z'n allen achter België staan. Zometeen tips om cool te blijven, want het wordt weer heet vandaag, morgen en zondag. Maar eerst gaan we even zingen. Hey.

Jonas Blue en The Edge of Desire. En daarvoor ja die grote hit, deze week ook superhit bij Hallo Kids Radio. De zwoele zomernachten van de Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, ik heb steeds dat andere melodietje in mijn hoofd. Ik wil de zon zien zakken in de zee. De zon zien zakken. Maar goed, het is net even wat anders, maar wel leuk voor deze zomer. Zometeen over de zomer gesproken. Laat de zon in je hart van Like Me. En we gaan het nog even over voetbal hebben. En ik heb verkoelingstips. Ja, want wat moet je nou doen als het heel heet is?

0: Like Me en Laat de Zon in je Hart.
1: Hallo Kids Radio.
0: Midden in de zomer en de zomervakantie, die is voor sommigen al begonnen. Voor sommigen nog niet, maar heet is het al wel geweest. En het wordt ook weer heet de komende dagen. En nou, wat kun je dan gaan doen? Nou, je kan natuurlijk gaan zwemmen, maar er zijn nog veel meer manieren om af te koelen. Wat dacht je van een ijswaaier? Ja, leg een nat washandje of een paar ijsblokjes in een bakje voor een ventilator. Dat is een goede truc als je geen airconditioning hebt. Want die lucht die blaast dan langs dat koude water en dan voelt het opeens een stuk frisser. Wat ook een leuke tip is rol je tong op tot een kokertje en adem langzaam in. En adem daarna langzaam uit door je neus. En als het oprollen niet lukt van je tong, dan adem je eerst tussen je tanden door. Je lichaam koelt er niet meteen mee af, maar het verfrist wel. Ja. Heb je druiven, stukjes meloen of aardbeien in huis? Nou, dan kun je er een paar uur in de vriezer stoppen. En dan heb je een heerlijk koud tussendoortje. Dus gewoon een druif, stukje meloen of een aardbei, hoppakee, in die ijskast. En dan, dan heb je eigenlijk een soort fruitijsje. Hartstikke leuk. Wat ook leuk is, de vriezerpyjama. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, zeker als het 's nachts heel heet is. Dan stop je je pyjama in een plastic zak. Goed afsluiten. En die leg je dan een uurtje voordat je gaat slapen in de vriezer. Nou, dan trek je hem aan en stap je ijskoud je bed in. Nou, dat is toch een goede tip, zeg. En we moeten het ook nog even over de huisdieren hebben, want die kunnen het ook heet hebben. Maar dit waren alvast even de tips voor jezelf. Dus de vriezerpyjama, een stukje fruit in de ijskast, een koele adem of de ijswaaier. Nou, vandaag gaat het gewoon weer 30 graden worden en morgen ook. Dus ja, ik zou in ieder geval een van die tips gewoon uitvoeren.

0: Niet slapen, ja, dat is echt iets met deze nacht. Hè. Dan is het heet buiten en dan is het moeilijk om je oogjes dicht te doen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nou, we gaan eens even kijken op de kalender. Ja, op de kalender staat Mira. Mira is vandaag 2 jaar geworden, vinden we hartstikke leuk. Nog iets te jong om te bellen, zegt mama zelf. Mira, je kan nog een hele tijd naar Hallo Kids Radio luisteren. Totdat je 10 bent of 12 of 13 of zolang je het leuk vindt. Van harte gefeliciteerd. Ook voor de hele familie natuurlijk, want ook een opa en oma zijn heel trots, had ik gelezen in het berichtje. En dan kijken we even bij de bekende mensen. Wie is de jarig? Nou, Miljuska Witsenhausen, dat is een bekende kok, jou zeg dat, kokin. Ze kan goed koken en ze is bekend van tv. Die wordt vandaag 41 jaar. Nou goed, we gaan zingen voor alle jarigen. Ook als je niet genoemd bent natuurlijk, hè, als we het niet wisten. Daar gaat-ie, voor jouw verjaardag.

0: Dit is de ochtendshow met het liedje Mixen Maar. En Mixen Maar, dat deed ook de Zweedse DJ Kygo. Met een oude rap van de sterspeler van het Noorse elftal, Erling Haaland. En die moeten dit weekend weer spelen. Dit zat gisteren ook in het jeugdjournaal. Luister even mee. Heel grappig.
1: Wist jij dat deze...
2: Daar is Haaland!
1: En deze persoon dezelfde zijn? Ja, precies. De Noorse topspits Erling Haaland. 10 jaar geleden maakte hij een rap met vrienden. Het nummer gaat over DJ Kygo, ook uit Noorwegen. En door het WK voetbal gaat het nummer van Haaland en zijn vrienden viral. En het viel ook Kygo op. Hij beloofde een remix van het liedje te maken als Haaland zou scoren tegen Brazilië.
2: Haaland maar een keer uithalen. Jongen.
1: En dat gebeurde dus. En daarom deze remix van Kygo.

Ja, dat is toch goed gedaan, zeg. De grote remix van Erling Haaland. Die zelf heeft bedacht. En dat liedje, die is dus nu gemaakt door DJ Kygo. En wie weet, zou zomaar kunnen.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Titus en Fien met een opvallend liedje. Want elke keer als ik dit hoor, denk ik... Oh ja, ik ga meteen meezingen. Zo zien in de zomer.
3: De platenkast van Arnoud.
2: Ja, het is al lang zomer natuurlijk. Hè. En het wordt weer heet. Oh, vandaag en morgen en zondag. Dus goed insmeren en genoeg water drinken. En een Fries pyjama waar ik het over had. Hè. Gewoon je pyjama even in een soort afgesloten zak. En dan even een uurtje voordat je gaat slapen in de vriezer. En dan trek je hem aan. Het schijnt heerlijk cool te zijn. Nou, de platenkast met naamliedjes. En we hebben daar al aardig wat gehad. Een uurtje geleden had ik Gerspar Doel met Louise. Maar die kwam toch best wel vaak binnen. Die werd vaak getipt en dat snap ik ook wel. Want het is misschien een van de allerbekendste naamliedjes. Dus die kan ik niet overslaan. Het is deze uit 2009. Mark Ronson en Amy Winehouse.

Nou ja, het is vandaag vrijdag en dan komt eind van de middag ook altijd de nieuwste top 40 uit, de hitlijst van Nederland. Of die dan op 1 staat, want vorige week stond hij op nummer 2. Dai Dai van Shakira staat op 1. Maar misschien dat ze gaan wisselen, stuivertje wisselen noemen ze dat. De zoele zomernachten van Rutger van Barneveld. De bingomolen van K3, die staat eventjes in, wat zeg ik nou, van K3? Zei ik nou echt K3? Nee, dat is van DJ Johan. Nee, de bingomolen van kinderen, die staat even in reparatie. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb even een liedje uit de lijst genomen. En ik ben gek op dieren. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Dus deze is het geworden. Nummer 21 op de lijst. Ik wil een huisdier.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

Begintshow. Dat is wel een hele lange titel. Nee, vanmiddag tussen 4 en 6, na schooltijd natuurlijk. En nu is het net voor schooltijd. En dan moet ik even gaan rekenen, want volgens mij heeft iedereen in het zuiden van het land vanaf vanmiddag officieel vakantie. Ja, het noorden had het al, dus vanaf vandaag het zuiden ook. En het midden, ja, woon je bijvoorbeeld in, wat zullen we zeggen, in Utrecht of in Tiel, zeg ik dat goed? Ja, dan woon je een beetje in het midden van het land en dan moet je nog een weekje naar school. Dan heb je ook wel weer langer vakantie natuurlijk in augustus. Maar spannend dus als je vandaag vakantie hebt. Oh, of krijgt. Ja, wat ga je dan vandaag doen eigenlijk? Heb je dan nog les? Of ga je gewoon wat leuks doen met de juf of met de meester? Ja, het wordt natuurlijk heet hè vandaag. Dus nou ja, als je het weet, ik ben er heel benieuwd naar.

De Sasha Boys. Ja, dat doet mij weer denken aan de Pet Shop Boys. Die vond ik vroeger heel leuk. En de zanger van de Pet Shop Boys, die is vandaag jarig. Die had ik helemaal overgeslagen. Want die staat gewoon op de verjaardagskalender. En die is vandaag 72 jaar. Nou, ik heb hem, vorig jaar nog gezien, optreden. Nou, dat zou je niet zeggen hoor. Want die maakt dan goede dancemuziek en zo. Ondertussen is het de hoogste tijd om naar school te gaan. En woon je naar in het zuiden van het land, dan is het ook meteen de allerlaatste schooldag voor de vakantie. Dus ik ga snel aftellen. En vergeet niet, vanmiddag zijn we er weer naar schooltijd tussen 4 en 6 met het programma Hallo Weekend. Nou, klik, daar gaat hij. Ik ga aftellen. En dan wens ik je veel plezier met misschien wel je laatste schooldag. Of niet natuurlijk. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

0: musica.
1: Musica, oftewel muziek. Daar zong ze over Luna Sabelle. En haar liedjes hebben altijd iets met Italië te maken. En toen zei ik, ja, er komt een nieuw liedje aan. Hoe zou die dan gaan heten? Misschien wel pizza of risotto of pasta? Zou ik leuk vinden over eten. Zometeen om 8:30, dan is het tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Die gaat vertellen. En dit is wel een bijzonder verhaal, want iedereen verandert. Maar waarin? Dat vertel ik nog niet. Dat hoor je zometeen naar dit liedje uit Toy Story.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels en vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisje snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink. Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Nou, geen probleem, dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht.
1: Toch. Nou, hier dan. Zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet.
4: La la la la la la la la la la la la la.
5: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de reus.
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
4: La la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij. Roodkapje.
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er?
3: Mm.
6: Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren?
3: Mm.
6: Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kay. Oh, nee! Help! Wat vreselijk! Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf,
6: nee.
3: Ik wil nog iets. Oh nee, hij ook al. Arme Roodkapje, voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps, ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf.
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Neigsim rood, net rood, rekegmo, tui et nekerps.
7: Huh? Klein duimpje?
3: Ariel, tuk de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt!
0: Zo werkte het inderdaad. Klein Duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Alex Warren en Passenger bij Hallo Kids Radio. Ik krijg verzoekjes binnen, want het is vrijdag verzoekjesochtend. Ik heb er 3 op de lijst staan. Dat is toch nog weer die Rutger van Barneveld. Nou, weet je wat, dan doen we die nog een keer. Chris Bauer, hoe heet het liedje? Vind ik ook leuk. En deze voor, even kijken, Angie, de Samson Rock van Samson Emery.

Jeroen Schipper in de ochtendshow met dat hele bekende liedje Banaan. En daarmee is het bijna voorbij. Tenminste, de ochtendshow voor deze vrijdagochtend. Ik had verder nog een aantal verzoekliedjes. Onder andere Liefde, Love, Amour, K3 voor Iris. En natuurlijk Chris Bauer en wat hadden we dan nog meer? Oh ja, Bruno Mars ook nog. Nou, zometeen het peutuurtje tussen 9 en 10. En vergeet niet te luisteren naar de wereld van Studio 100 vanmiddag. Met onder andere K3 en ja, wie hebben we nog meer? Even kijken. Boomba natuurlijk. En Samson en Marie, ja. Maar ik zei toch K3? Ja, nou ja, goed. Die komen even niet tevoorschijn, maar dat hoor je vanmiddag wel. En daarna natuurlijk tussen 4 en 6 het programma Hallo Weekend. Nou, veel plezier ermee. En over die banaan gesproken. We hebben een dubbele banaan. Namelijk deze. Die draai ik ook nog eventjes. Een grote banaan uit Afrika.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: of de Space Shuttle of de Brommer.
1: Ja, maar dan moet hij wel een helm op.
2: Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise.

heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadu de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Boomba!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio. Come on.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

En daarom is koffie voor grote mensen. En die

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdik me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of, eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laarzen hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat. Hoera! Ik heb de schat! Mijn laarzen en de schat. Oh, wat een geluksdag!
3: Wat zijn de plannen, heer Reus?
1: Je laat me erdoor, ik ben rijk.
3: Terug jij.
1: Je laat me eruit.
3: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
1: Mijn laarzen? Oké. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
3: Alsjeblieft.
5: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
0: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste kidszender van Nederland.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: knikken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
1: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
2: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
3: Ja, leuk!
1: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
2: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
3: Een picknick, ja, lekker!
2: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
1: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
4: Hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
1: Ha, mannetje. Wij gaan spelen op het grote grasveld.
4: Oh, leuk zeg. Daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
1: Nou, nee, Molletje, dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
5: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje, goed?
4: Oh, nou. Oké.
1: Zo, die ligt.
6: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
1: Ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
6: Oké, buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
1: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerste is, Poezel?
6: Pip, dat ben ik hoor.
1: Ja, op de picknick passen. Dat was lekker, hè, Boezel?
6: Nou nog, Pip.
1: Buurpoes, we zijn er weer.
6: Hé, hey, Buurpoes.
1: Huh? Miauw.
6: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
1: Hè?
6: Al het eten is weg.
1: Oh, Buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal.
7: Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
1: Dat kan niet. Je jokt.
7: Echt niet.
6: Echt wel, Buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
1: Oh, niet dus.
6: Wel eens. Hè? Hey,
1: hè?
6: Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van...
3: Molletje!
6: Molletje, jij hebt alles verstopt.
4: Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
1: Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
5: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
6: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
0: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
8: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar...
2: Goedemorgen, wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lentegeuren. Ik voel me best wel blij.
3: Er is iets mis.
1: Ik loop nu zelfs te zingen. Dat is toch niks voor mij. Er moet iets gaan gebeuren. Maar wat doe ik hier nu aan?

0: zeker. Maar als je het mij vraagt...
1: Ja?
0: Ben je verliefd?
2: Huh? Wat?
0: Ja, verliefd.
2: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
2: Op wie dan?

0: afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieterprakkezeer er niet over. Hocus pocus, autofocus.
1: Oh. Hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Hey!

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: andersom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: beetje vol, Janna.
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-mâché.

0: Dat is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laai het alai?

0: Gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
1: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oei.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.
1: Plopperde, plopperde, plop.

0: als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Jij bent altijd
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oeh.

0: luister. Oh, vandaag had Kluus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadu de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Oui.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Weekend.
5: Ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Ja, vrijdagmiddag, we zijn er weer bij.
6: Maar natuurlijk uit een lekkere warme studio.
0: Ach, nou zeg.
4: Hallo Kids Radio.
0: Maar we komen er wel hoor. Zit je nou te lachen?
3: Alle zorgen die
6: helemaal niks.
3: Overkort, ga met ons mee en pluk de dag,
0: ja. Ja, we hebben bezoek, zeg maar. En er zit, wat, er zit iemand op een...
6: Zit iemand heel erg te wiebelen. Dus die herkent gewoon het deuntje, terwijl die niet eens het hoort door de speakers. Ja, dat is knap, hè?
0: Ja. Hey, we gaan er een leuke uitzending van maken. We zijn vandaag in Rotterdam geweest. We hebben plaatjes gedraaid.
6: Ingepakt, ook hebben we ook gedaan.
0: Ingepakt bij Stichting Jarige Hulp. Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. Maar vooral gaan we vanmiddag voor jou...

0: Ja, de dierentuin. Shakira hoor je terwijl ze met het andere liedje op nummer 1 staat. Dai Dai, wat een grote hit is dat geworden, hè, Marjoni?
1: Ja, speciaal voor het WK voetballen. En vanavond is er weer een wedstrijd tussen België en Spanje.
0: Ja, eigenlijk andersom volgens mij. Spanje-België.
2: Ja, wat maakt dat nou uit?
0: Nou, dan is de ene thuisploeg. En de thuisploeg mag kiezen welk...
1: Klopt. Maar, Arnoud, wonen die allebei in Amerika? Nee. Dus.
0: Nee, dat is waar.
1: Hoe leg je dat nou weer uit?
0: Ja, dat is helemaal waar. Maar nee, kijk wat het is. Als je officieel de thuisploeg bent, dan mag je kiezen. Dan mag je je thuistenue aan.
1: Ja, dan heb je andere kleur aan dus dan als je uit bent.
0: Stel dat Nederlands elftal zeg maar als eerste op het affiche staat. Dan mag je kiezen voor oranje. Staan ze niet, dan is het meestal blauw of wit.
1: Ja, of zwart.
0: Want als je natuurlijk, moet je voorstellen dat Nederland tegen België speelt. En dan heeft Nederland het oranje tenue aan.
1: Oh ja, en België heeft natuurlijk officieel rood. Ja, dat kan je niet zien dan.
0: En de Rode Duivels die hebben dan het rode shirt aan. Dat ga je niet meer zien op je tv, hoor.
1: Is wel een goed punt, want Spanje heeft ook vaak rood, hè? En België ook. Dus dan is even de vraag, wat gaat het dan worden?
0: Ja, over rood gesproken. Die wedstrijd laatst bij de Argentinië. Die scheidsrechter die stond zelfs rode kaarten uit te delen aan mensen die op de tribune zaten.
1: Ja, nou, dat is knap, hè? Dat het dan gewoon kan. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat denk jij aan het... Ja, ik hoop dat België wint, maar ik denk dat Spanje door...
0: Ja, ik ben er ook bang voor. Maar het zou wel leuk zijn. De Rode Duivels zijn wel goed. Dus
1: ja,
0: wie weet.
1: Ja, absoluut.
0: Het is 6 minuten over... Wou ik bijna zeggen, ja, ik zie 1606 staan, maar dan ga je automatisch zeggen, nee, het is 16 over 4. Nee, het is 6 over 4. Dat
1: is moeilijk, hè?
0: Ja.
1: Digitale klok lezen, ik snap het.
0: We gaan een feestje bouwen. Als je naar thuis zit en je denkt, ik heb een leuke mop, stuur hem wel vast in, want we gaan natuurlijk straks een moppen tappen en dat doen we vanaf 4:15. En we gaan ook battelen zometeen, hè?
1: Ja, dat ook natuurlijk, een leuk liedje. En dan is de vraag aan jou thuis, op wie ga jij stemmen? Wordt het team Arnoud of team Marjoni? En dan heb je dus niet alleen de prijs van het winnend liedje wordt gedraaid, en je hebt een soort, er zijn sommige luisteraars die vinden het een soort bonusprijs, want degene die namelijk verloren heeft, of Arnoud of ik, moet een liedje zingen. En nou ja, dat is niet altijd meestal heel erg goed. Dat is, ja.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee.
0: Hey, omdat we bezoek hebben. Ja, ik zit eventjes achter de knoppen. Zit ik normaal natuurlijk nooit. Dus ja, je weet wel. En ik ben linkshandig. Dus ik zit echt gewoon...
1: Ja, maar wacht even. Ik ben ook linkshandig. Ja, jij zit heel raar moeilijk. Je hebt je armen over elkaar als een soort kruis. Maar het is toch... Radio maakt het niet zo moeilijk.
0: Nee, dat is... Nou, dat moet je niet tegen mij zeggen. Maar kijk, ik kan dus niet met mijn linkerhand een muis bedienen. Dat gaat niet.
1: Hoezo niet? Dat is toch gewoon... Het is toch heel logisch dat je dat gewoon kan doen?
0: Ik ben linkshandig, dus nee, ik heb mijn muis. Dus dan moet ik wel zo, want een knopje drukken, dat kan alleen maar met links. Kijk, klik, zo. Zie je? Kijk, klik.
1: Maar ik ben ook linkshandig en ik gebruik gewoon mijn muis met mijn linkerhand.
0: Ja, nou ja. Zijn we toch niet helemaal hetzelfde, hè?
1: Als het weekend begint. Is deze muis voor rechterhanden dan?
0: Nee, dat niet per se, maar nee, het gaat gewoon niet. Ja, nee.

0: Ja, Luna Sabella bij Hallo Kids Radio. Zeg maar, Joni, we hebben wat gasten. Dat maakt het ook extra gezellig op de vrijdagmiddag.
1: Absoluut.
0: Maar
1: absoluut.
0: Ja, het ging over eten en er gaan wat mensen op vakantie. Toen hoorde ik net een opmerking. Nou, er gaat de komende tijd niet zo heel gezond gegeten worden. Dus geen broccoli, geen bloemkool, geen rode bietjes.
1: Ik denk dat meerdere papa's en mama's hier last van hebben.
0: Ja,
1: want het zuiden heeft inmiddels officieel vakantie nu. Dus het zuiden heeft vakantie, het noorden heeft vakantie en België. De laatste, die moeten nog even 1 weekje. Dat is het midden van Nederland. En daarna... Ja, dan denk ik inderdaad wel dat er ietsje minder groente gegeten wordt in de vakantie.
2: Dat is...
0: Ja, dus dat een beetje pizza, pasta en patat.
1: Ja.
0: En sushi, hoor je ook vaak.
1: Ja, dat hoor je ook steeds vaker inderdaad. Ja, of broodjes gyros of broodjes hotdog. Nou ja, goed, je kan alles verzinnen. En trouwens, aan de andere kant. Kijk, ze zeggen ook als het heel warm is, dan heb je vaak minder honger.
0: Goed, we gaan snel door.
1: Dus dan valt het wel weer mee.
0: We gaan snel door, voordat het helemaal uit de hand loopt. Want, Nee, je mag natuurlijk lekker wat eten. Maar af en toe ook weer wat gezonds. Hè? Dus een beetje om en om.
1: Ja, maar als je een airfryer meeneemt naar de camping bijvoorbeeld. Daar kan je ook groenten in doen.
0: Ja, goed. Nee,
1: dat is toch? Dan maak je grote frietjes in plaats van normale frietjes.
0: Nou, Debbie, hoor je dat?
1: Hé, wacht even. Debbie heeft altijd zoete aardappelfrietjes. Dat is een stuk gezonder dan wat ik doe altijd. Hoor.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Ik heb de normale frietjes.
0: Goed, we gaan lekker battelen met twee liedjes. Marjoni heeft een liedje uitgekozen. En ik heb ook een liedje uitgekozen.
1: Zeker.
0: Die gaan we zo meteen even laten horen. Dan mag je thuis heel simpel kiezen. Welk liedje heeft gewonnen? Nou nee, je moet eerst even stemmen op het liedje wat je het leukst vindt.
1: Ja,
0: zo moet ik het zeggen.
1: Dat is zo. Alleen dan is dus natuurlijk daarna de vraag. Kijk, je kan stemmen op jouw favoriete liedje. Maar je kan ook denken, ik wil graag dat deze DJ aan het einde van de show een liedje moet meezingen. Zo kan je natuurlijk ook stemmen.
0: Oh, dat is waar. Vorige week, toen was jij iets eerder weg. Maar je had een bruiloftsfeestje. Dat was heel gezellig volgens mij. Toen hoopte ik eigenlijk dat... Ik zou winnen, dan had ik jou nog kunnen bellen. En
1: maar dat gebeurde niet.
0: Al die
1: bruiloftsgasten
0: had je moeten meezingen.
1: Maar jij had ook niet zo'n heel slimme keuze gemaakt. Ik had toen echt ruim met vlag en wimpel geslaagd.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat je vandaag wel een betere keuze hebt.
0: Oké, nou, we gaan beginnen. En dat doen we met...
1: Team Marjoni!
0: Ja, natuurlijk.

0: Zo, wat een klappen is dat. Zeg, nou, die gaat natuurlijk winnen. Of gaat hij voor jou winnen, Marjoni?
1: Ja, nou ja, ik dacht, ik pak even mijn favoriete zomerhit er weer bij. Dit is nooit echt een grote hit geweest van Daddy Yankee. Maar als het aan mij ligt, had dit ooit een keer de nummer 1 in moeten zijn. Maar goed,
0: Daddy Yankee had gewoon deze zomer, hete zomer, had hij moeten zeggen in april, mei. Ik ga het liedje nog een keer uitbrengen. En dan was het een grote hit. Was het gewoon een soort die-die geworden.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, kijk even naar Sarah Larsson. En zo zijn er nog wel meerdere. Aiko hoort daar geloof ik ook bij. Dat waren uiteindelijk liedjes die al bestonden. Daarna op TikTok een grote hit zijn geworden.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En ineens daardoor weer in de top 40 kwamen. Dus het kan altijd nog met Daddy Yankee. Ik hou nog hoop. Maar goed, het liedje is inmiddels wel alweer 6 jaar oud. Dus ik ben er bang voor.
0: Dat is waar. Nou goed, stem maar thuis. Dus als je denkt, ik heb net de radio aangezet. Ik heb helemaal niet gehoord welke liedjes het zijn. Zullen we nog 1 keer doen?
1: Ja, even nog 1 keertje dan. Je kan stemmen bijvoorbeeld op Team Mayuni. Ik hoor hem, Debbie. Leuk.
0: Ja, hè? Het is van een naamplaat. En dit is Team Aardehout.

0: Wat doe je nou? Ga je dwars door je liedje heen?
1: Nou, dat zijn ze, team Mayoni en team Arnoud. Stemmen kan vanaf nu via de WhatsApp-telefoon of via de mail. En dat adres is Mayoni, speciaal voor jou en voor jouw fan.
0: Wat? Oh,
1: Dominique gaat altijd nemen natuurlijk.
0: Ja, maar Dominique weet het mailadres wel. Nee, het mailadres is studio@hallokidsradio.nl.
1: Daar vind je het wel.

0: de heren die deze plaat ontdekt hebben, die zijn in de studio. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En ik weet nog dat wij toen in Nijmegen stonden aan de kade, aan de Waalkade. En toen deden wij shows, middags, weet je nog, bij de Vierdaagse Feesten.
1: Is dat alweer 2 jaar geleden, Yves Berendsen?
0: Ja, zeker.
1: Dat hebben we ook, oké. Okay.
0: En, ja. En toen stonden we daar. Toen had ik deze op mijn muziekstikje staan. De muziek mee kunnen draaien. Groot podium. En toen heb ik deze aangezet. Dat heb ik tegen jou nog gezegd. Van ja, dit wordt wel de klapper. Maar ja, ik had het ook niet van mezelf. En jij stond zo te kijken van...
1: Ja, ik dacht, ik weet het niet. Dat is moeilijk. Ja, Maar goed. Maar dat had ook te maken met dat we ook toen ook hele andere grote hits hadden. Hè? En dan heb je af en toe wel van Stumbling In bijvoorbeeld. Dat was ook een hele grote hit toen. Precies ook in datzelfde jaar.
0: Nee,
1: ik dacht,
0: natuurlijk.
1: Ja, daar gaat Yves Berendsen nooit overheen komen.
0: Maar goed, je hebt er een neusje voor of je hebt er geen neusje voor. Hè? Dat is toch dat is wel waar.
1: Je bent geholpen, hè? Dat weet je.
0: Dat zeg ik net. Ik ben hartstikke geholpen. Wat zeg je nou net? Want ik hoorde je allemaal met een fototoestel en een laptop. Het techniek werkt niet. Meestal werkt de techniek bij mij niet. Maar vandaag gaat het bij mij gesmeerd, moet ik zeggen.
1: Ja, de Hallo Kids radiotelefoon heeft een beetje warm gehad. Die heeft in de zon gelegen. Dat had ik misschien niet moeten doen. Dus ik ben druk bezig, jongens.
0: Nou, goed. Wij zitten midden in de battle trouwens.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
1: Belangrijke mededeling. Daar kan wel gewoon gestemd worden, hoor. Hij is alleen een beetje oververhit. Maar alles werkt nog.
0: Ja, nee, we kunnen zo meteen de stemmen gaan tellen. Want we zijn hartstikke live in de studio. Zo klinkt de battle. En ik vind de knopjes bedienen gaat hartstikke goed.
1: Ja,
0: dat is
1: goed. Ja, dus wanneer mag ik met vakantie?
0: Even afkloppen dit.
1: Ik wilde zeggen, jij bent 2 weken al lang op vakantie geweest. Mijn vakantie moet nog.
0: Ja, wanneer ga je?
1: Ja, dat wordt pas oktober.
0: Oh, dat wordt pas oktober.
1: Dan heb je al wat oefenrondjes.
0: Goed zo, we gaan nog eventjes luisteren naar de liedjes. En als je denkt, hoe werkt het nou? Nou, we hebben 2 liedjes. Daar mag je uit kiezen.
1: Ja.
0: Wat vind je het leukste liedje? Wie vind je de leukste DJ?
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we dat liedje zometeen draaien als winnaar. En de ander, die moet aan het einde van het programma zingen.
1: We hebben trouwens wel eens de vraag gekregen. Oké, maar wat voor liedje is dat dan? Nou, we hebben het onszelf wel wat makkelijker gemaakt. Het is namelijk altijd hetzelfde liedje. En dat gaat over het weekend, dat het weekend nu toch echt gaat beginnen. Dus het is niet zo dat we, even in de tijd dat we verloren hebben, even nog een heel liedje uit ons hoofd moeten leren. Want dat zou wel een dingetje worden natuurlijk.
0: Nee, over nieuwe liedjes gesproken. We moeten trouwens wel even dat nieuwe liedje van DJ Kygo draaien.
1: Oh ja, met die bekende voetballer.
0: Dat is de remix van die speler van Noorwegen, Ellen Haaland. Haaland. Met die staart, je weet
1: wel. Ja, met die staart. Ja, dat is wel dé voetballer van het WK geworden, hoor. Die zie je overal op social media. Iedereen weet inmiddels wie die is. En hij heeft het goed gedaan, hoor. Hij heeft de topscorer volgens mij.
0: Goed zo, we gaan battelen. De laatste ronde. En we beginnen met...
1: Team Mayoni.

0: Nou, dat zijn ze dus, hè, wat wij zeggen.
1: Ik wilde eigenlijk vragen, welk liedje zou ouder zijn? Die van jou of die van mij? Ja, ik denk dat die van jou ouder is.
0: Oeh, dat is goed.
2: Oh, er wordt allemaal naar jou gewezen. Oké, dat is duidelijk.
0: Er wordt erbij gewezen. Ja, ik denk het ook, ja. Dat, wat? Of ik ouder ben dan jij? Of
1: nee,
0: het liedje?
1: Nee, het liedje. Het liedje. Mijn liedje komt in 2020.
0: Ja, dan is die van mij zeker ouder.
3: Wow.

0: ik zou met dit weer zeker buiten gaan spelen. Want vandaag was het 30 graden en het wordt zelfs nog warmer. Hè? Nou moet ik wel eer toegeven. Oké, morgen het, ja. 31, zondag 31. Dus is niet heel veel warmer dan vandaag. Maar het warme weer blijft. Dus als je nu lekker vakantie hebt, dan heb je het wel goed uitgekozen. Precies zo in die warme week weer.
1: Nee, dat klopt. Je zei trouwens, het was. Ik bedoel, het is niet dat we een avondprogramma zitten te maken.
0: Nee,
1: het is nog steeds hartstikke heet. Ik zou even kijken. In Limburg is het 32 graden.
0: In
1: Kaatsheuvel, waar wij zitten, is het 29. Dus,
0: nou ja, kijk, ze zeggen altijd dat het warmste tijd van de dag is tussen 2 en 3. En dat hebben we natuurlijk al gehad.
1: Ja, daar heb je een punt. Ja.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Vrijdagmiddag battle.
0: Betekent trouwens niet, even disclaimer, dat je dus na 3 uur je niet meer hoeft in te smeren. Hè? Want die zon is nog steeds sterk.
1: Nee, dat is waar. Oh, ik heb mensen gezien met rode neuzen en daar heb jij ook wel vaak last van.
0: Ja, valt mee dit keer. Valt mee. Maar die komt nog wel een paar keer terug, denk ik.
1: De clownsnoos of de neus van Jokie. Hè?
0: Ja. Maar dan door de zon. Ja, dat is niet altijd even handig natuurlijk.
1: Goed
0: ja.
1: Zo, jij hebt de stemmen geteld, Marjoni.
0: Zeker, absoluut.
1: Hoe staan we ervoor?
0: Nou, er is lekker goed gestemd. Ik kan ook goed horen dat sommigen lekker buiten aan het luisteren zijn. Want we hebben namelijk meerdere audioberichtjes ook binnengekregen. Ondertussen zijn er trouwens ook al moppen ingestuurd. Dus dank je wel daarvoor. Daar ben je nog een beetje vroeg mee. Maar ja, aan de andere kant, liever te vroeg dan te laat. Want het zou jammer zijn als we al klaar zijn met moppen tappen. Dus, Anand, ik heb alle stemmen bij elkaar opgeteld. En er is best wel heel duidelijk één winnaar. Maar echt wel heel erg duidelijk. Dus, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Oké, dan. Rappapapam, de beste. Even terugspoelen. Ik wilde zeggen de beste DJ, maar dat is... De winnaar, dat is beter. De winnaar van de battle van vandaag is geworden... Rappapapam, DJ Arnoud!
1: Nou, daar ben ik toch blij mee. Ja, ik zit heel even de mail.
0: Maar flink ook hoor. Ik heb wel geteld 1 stem binnen gehad via de Hallo Kids Radio telefoon. De rest was allemaal
1: voor jou.
0: Ja, en ik had een mailtje binnengekregen. Dat was heel fijn. Dus maar 2 stemmen kom ik er nooit.
1: Het voordeel is wel dat je dat liedje... Want we moesten vandaag optreden in Rotterdam. Daar heb je dat liedje ook weer gedraaid.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Nou, vind ik hartstikke leuk. Dat zomerse liedje. Het is eigenlijk een...
0: Die van jou.
1: Nou ja, het is eigenlijk... Kijk, Elvis Presley is een... Elvis Presley, dat was echt een soort hele rare woordverspreking. Nee, Elvis Crespo, die maakte heel lang muziek.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam hij op een gegeven moment de Joro tegen. Die zei, we gaan er even een beat in gooien. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Maar dit is wel een klapper van een hit. Dus dan mag ik hem maar gaan aankondigen, geloof ik.
0: Absoluut, ja, ik moet gaan meezingen. Dat is niet anders straks. Maar goed, het is pas om 6 uur, dus ik heb nog
2: Hallo
0: even.
2: Hallo Kids Radio.
0: Wat doe je nou?
2: De vrijdagmiddag battle.
0: Het ging zo goed vandaag.
1: Ja,
0: het ging zo goed.
1: Het gaat toch helemaal mis, zeg.
0: Nou is het helemaal stil. Ja, DJ Arnoud zit voor een lange tijd weer even achter de knoppen. Maar ik moet eerlijk toegeven, je hebt het al een half uur foutloos gedaan. Dus dat nu pas je eerste fout komt, vind ik nog knap.
1: Goed zo, hier is De Oro samen met Elvis Crespo. Dit is het liedje Bailar, de winnaar van de battle.

0: Ja, en als er iemand jarig is, dan is het feest, dan is het taart en dan is er van alles wat. Maar Jan, nu kom je erbij, want...
1: Ik dacht, jij gaat even een mooi verhaaltje maken, helemaal je eentje.
0: Nee, we zitten midden in de uitzending. Het is al 4:15 geweest.
1: Geweest al?
0: Ja, je bent een beetje met van alles en nog wat bezig. Maar we zitten ook nog meer in een uitzending natuurlijk.
1: Nee, dat weet ik ook wel.
0: Nee,
1: maar het is leuk om video's te kijken.
0: Maar...
1: Jij houdt normaal gesproken je moppetappen bij. Hè? Dat is je... Heb je alles al doorgeluisterd?
0: Nee, maar daarom vroeg ik van, kunnen we misschien even wisselen?
1: Oh, natuurlijk kan dat.
0: Dan kun jij even, want anders ga ik verkeerde knopjes indrukken. Je weet hoe dat gaat. Dan ga ik die moppen 3 keer opnieuw afspelen.
1: Nou, dus dan wisselen we even om.
0: Dan gaan we even wisselen. Wacht even, even de koptelefoon wat zachter zetten. Zo.
1: Ah joh, niks aan de hand. 47.
0: Goed zo. Nou, mijn koptelefoon, check even of die niet...
1: Ik weet ook welke knop hier is.
0: Goed zo. Nou, kijk.
1: Het is allemaal live dit, hè, jongens. Kijk, er is zelfs nog geen muziek aan, jongens. Oh, wat is dit toch?
0: Ja, zo. Oh. He, we zijn er. Ja.
1: En... Hoorde dat, dat geluid?
0: Nee, dat hoorde niet. Maar dat... Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee. Goed.
1: Studio heeft ook vakantie nodig, hoor ik. Ik hoor het al. We gaan de moppetappen beginnen.
0: Ja, eigenlijk is het... Ja, ik weet het heel flauw, maar eigenlijk is het moppetappen. Maar goed.
1: Serieus, hoe lang weet je nou dat ik dyslexie heb?
2: Moppetappen met Arne Oud.
0: Ja, maar...
2: Het is de leukste mop, die is super top.
0: Nou, jij hebt dat ook vaak met verleden tijd.
1: Verleden tijd. Noem eens even een voorbeeld.
0: En dan zeg je bijvoorbeeld...
1: Nou, ik heb een heel goed voorbeeld. Dat weet ik, want dat doe ik al heel lang. Ik zeg altijd, als ik bijvoorbeeld naar het tankstation ben geweest... Dan zeg ik altijd, ja, ik had laatst even getonken.
0: Dat kan helemaal niet.
1: Maar dat is toch... Dat hoor ik. Ik ben trouwens niet de enige die dat zegt. Er zijn meer mensen die dat doen.
0: Maar oké, heb ik goeie voor je. Is geen mop, hè? Dit of geen raadsel. Maar ik heb stof gezogen of ik heb gestofzuigd? Klinkt allebei oké.
1: Okay. Weet ik veel.
0: Ja, maar dit is een goeie, hè?
1: Volgens mij doe ik altijd zeggen, ik heb gestofzuigd. Ja, dat heb ik trouwens niet, maar ik heb gestofzuigd.
0: Of is het gestofzuigd, hoor ik hier.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd.
0: Ja.
1: Maar wat, jij zegt al die eerste dan?
0: Nee, dat weet ik niet. Ja, kijk, getonken, dat klinkt heel raar.
1: Dat kan ook helemaal niet. Nee.
0: Het wordt even opgezocht. Komen we zo op terug. Het was niet eens een raadsel trouwens. Ik zag wel leuke raadsels binnenkomen van onder meer Bente bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is altijd een raadsel wat is getypt. Dus dat betekent dat moet ik voorlezen. Je hebt toch niet al zitten spieken naar het antwoord?
0: Ik heb nergens naar gekeken. Nee.
1: Oké.
0: Het volgende deelwoord van stofzuigen is gestofzuigd.
1: Oh, nou, dan zie je, dan zeg ik dat toch wel weer goed.
0: Ja.
1: Nou, oké, even kijken of er ook spellingdingetjes in de mop van Bente zitten. Even kijken, want Bente heeft namelijk al vakantie. En ze had haar laatste dag in groep 8 gehad, dus dat was hartstikke leuk. Maar ja, daarom was ze een beetje bijna in paniek dat ze wel of niet op tijd zou zijn voor de mop. Maar ze heeft het gehaald, niks aan de hand. Dus, de mop van Bente, daar komt hij. Er zijn 5 broers. Oh, dit is altijd iets. Oh, dat, wat doe je nou?
0: Nou, wat? Ik schenk een beetje.
1: Ik denk dat het geluid uit de microfoon, die gaat ook straks stuk. Dan kunnen we helemaal geen uitzending meer met z'n tweeën maken. Oké, nog een keer. Wel opletten dan, hè, want het is een raadsel, dus je moet wel goed luisteren. Oké. De mop van Bente. Komt-ie. Er zijn 5 broers. Tom, die eet een boterham. Klaas kijkt televisie. En Erwin, die schaakt. Oh ja, en Thomas, die is ook nog bezig met voetballen. Wat doet de 5e broer? Ja?
0: Niks.
1: Hoezo niet?
0: Ja, weet ik niet. Kun je hem nog 1 keer herhalen? Want,
1: Ja, hij is moeilijk hoor, hij is moeilijk. Oké, nog een keer. Ja, ik heb trouwens ook niet gekeken naar het antwoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Oké, er zijn 5 broers. Tom eet een boterham. Klaas kijkt televisie. Erwin die schaakt. En Thomas die voetbalt. En dan is de vraag, wat doet de 5e broer? Kijk, ik denk dus...
0: Ik weet hem, ja. Nee, jij mag het eerst zeggen.
1: Oh, misschien zitten we helemaal niet op 1 lijn. Kijk, ik denk dat of die 5e broer met Thomas aan het meevoetballen is... Of met Erwin aan het schaken is. Want dat doe je meestal met z'n tweeën.
0: Ik denk dat laatste. Want schaken, ja, je kan natuurlijk wel schaken tegen een computer. Maar meestal wil je dat schaken. Dus ik denk, ik ga ook voor schaken.
1: Zou alleen kunnen.
0: Ja, ik vind het wel een leuke raadsel.
1: Oh, ja! Oh, we hadden het goed. Ja, ja, die schaakte tegen Erwin. Want schaken kan je niet alleen.
0: Ja.
1: Ah, zie je wel. Goed, maar goed.
0: Dankjewel, Bente. Ik vond het echt een leuke mop. Ondertussen heb ik wat kassus getonken.
1: Dit klinkt heel... Dit is meer een term die je normaal gesproken gebruikt als je op studentenhuis bent, ja. Arno. Het is een beetje...
0: Goed.
1: Niet nou het verkeerde voorbeeld gaan geven. En al die kinderen niet luisteren, dat kan niet.
0: We gaan door met de volgende.
1: Oké, we gaan door met de volgende. Oh, het wordt weer moeilijk. We gaan richting Janaika.
0: Oh, leuk.
1: Janaika, vertel.
3: Hoi, ditje Arnold. Hoi, ditje Mayoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is...
1: Nou,
3: ja. Licht verbergt me en duisternis doodt me. Wat ben ik? Ik ben benieuwd of jullie deze weten. Goed, Janaika.
1: Oké, licht... Nog een keer. Wacht, ik doe even op nog een keer, want ik vind hem te moeilijk. Janaika, nog een keer.
3: Mayoni, ik heb nog een leuk raadsel voor deze week. Het raadsel is... Licht verbergt me en duisternis doodt me. Wat ben ik? Ik ben benieuwd of jullie deze weten. Groetjes van Janaika.
1: Ik zat als eerste in een gordijnhoek, zeg maar, te denken. Van een licht, dooft, ja. Maar een kaars? Nee, kaars ook niet. Nee, kaars die zorgt juist voor licht.
0: Ah, ik vind het weer... Dit is echt... Dit, ja, van tevoren... Ja, als je niet had gezegd dat dit een raadsel van Janaika was, dan had ik het al geweten. Want
1: oh, maar dat is helemaal niet waar. Daar geloof ik helemaal niks van. Alsof jij het dan wel weet.
0: Nee, maar dan, het is gewoon een interessante raadsel. Oh, de muziek is bijna op trouwens. Oh, nee, heb je hem weer aangezet. Wat knap.
1: Niks aan de hand. Arnoud, zie je, moet, als je dan niet meer bij de knopjes zit, moet je er ook niet mee gaan bemoeien. jij wilde de show niet afmaken, dus dan weet ik precies wat ik allemaal moet doen.
0: Goed zo.
1: Zonder dat iemand dat hoort. Hè?
0: Licht verbergt me en donkerte doodt mij. Dat is een beetje een duistere Duitse raadsel. Hè?
1: Ja, maar ik denk dat het uiteindelijk een antwoord is waarvan we denken, oh, dit hadden we kunnen weten. Daarom zat ik dus in de hoek van het gordijn. Maar ja, dat klopt denk ik niet. Dus we gaan even luisteren, Janaika. Wat is het antwoord? Wij hebben eigenlijk geen idee.
3: En weten jullie het antwoord al? Het
1: antwoord
3: is, dan komt die tromgroffel.
1: Ja, trommels.
3: Een schaduw. En hadden jullie deze goed? Ik ben benieuwd.
1: Nou, nee, we hadden hem helemaal niet goed.
0: Nee, ja, absoluut niet, nee.
1: Ik heb niet eens in die hoek zitten na te denken, joh. Een schaduw. Ja. Hadden we kunnen weten natuurlijk dit.
0: Slip. Ja, er zijn wel meer raadsels over schaduwen. Maar deze die wist ik nog niet. Nou, dankjewel, Janaika. Hebben wij Debbie ook al aan de lijn of niet?
1: Nee, ja, ik vind er zijn een aantal moppen al hartstikke druk snel ingestuurd. Maar er zijn er ook een paar vaste moppetappers. Die mis ik nog. Dus ik zat te denken, Arnoud. We doen even een wachtmuziekje. Iedereen die nu geen mop heeft ingestuurd. Maar bijvoorbeeld wel gestemd heeft. Hè, dan heb ik het even over Roy. Die heeft al wat van zich laten horen. Ik heb hier al een berichtje binnengekregen van Ivan. Ik heb hier ook al een berichtje binnengekregen van Mark. Jongens, waar zijn jullie moppen?
0: Ja, nou,
1: die willen we wel even hebben. Dus we doen even een wachtmuziekje. Dan verwacht ik wel dat ik zo meteen nog een paar moppen erbij krijg.
0: Ja, dat is goed. Wie is dan het wachtmuziekje?
1: De nieuwste van Twist.
0: Dat kun je toch niet zeggen?
1: Hoezo niet? Het is de nieuwste van Twist.
0: Ja, maar het is niet een wachtmuziekje. Dat is gewoon een hele goede track van Twist. Ja, op alle kids radio.

0: was toch een leuk wachtmuziekje?
1: Ja, zeker. Nou, er zijn al meer moppen binnengekomen. We moeten het trouwens niet vergeten. Vind je wel leuk om straks even dat liedje te draaien waar we het over hadden. Die Noorse voetballer.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft ooit een liedje gemaakt toen hij heel jong was.
0: Ja.
1: En hij scoorde tegen Brazilië. En toen zei Keigo, nou dan ga ik daar een remix van maken. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is leuk om straks even te laten horen. Maar niet nu, want we hebben nog wat moppen binnen.
0: We gaan gewoon even opnieuw beginnen. Alsof we door niks gehad hebben.
1: Oh, je bedoelt gewoon helemaal opnieuw?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Waarom niet? Het is nog geen 5 uur.
2: Moppetappen met Arne Oud. Het is de leukste mop, die is super top.
0: Ik heb namelijk alweer een berichtje binnengekregen van Timmy. Ik heb al een berichtje binnengekregen van Mark. En ik denk dat terwijl wij hiermee bezig zijn, er nog wel weer meer binnenkomen. Dus we gaan gewoon eens even beginnen. Timmy, ik zou zeggen, laat maar weten, wat is jouw mop van vandaag?
3: Miljoen, dit is Arne Oud. Hier Timmy, je vaste luisteraar van Hallo Kids Radio. Ik heb nog een leuk raadsel voor jullie. Daar gaat ie.
0: Okay.
3: Wat is rood en wat ligt er op het strand?
0: Wat is rood en wat ligt er op het strand?
1: Die weet ik.
0: Roodkapje.
1: Heeft Timmy het antwoord ook gestuurd of niet?
0: Oh, is een goede vraag. Heb ik eigenlijk niet gecontroleerd. Ja, de ene keer is Timmy hartstikke snel met het antwoord, de andere keer niet. Even horen.
3: Wat is het? Het is een rood krapje. Goedjes, Timmy uit Leiderdorp.
0: Hey, kijk, heel goed.
1: Nee, ja, die kennen wij dus. Maar ik vind het wel leuk dat Timmy nu het antwoord stuurt, want dat doet hij meestal niet.
0: Ja, meestal moeten we even wachten op het antwoord. Ja. Heeft hij inmiddels geleerd dat het handig is dat het in hetzelfde berichtje zit. Maar, ja, Mark heeft dat niet gedaan. Mark heeft ook een berichtje ingestuurd, maar die heeft het even anders opgelost. Luister even mee.
4: Het is zwart en wit en het ligt op de weg. Wat is het?
0: Dus.
1: Een zebrapad.
0: Oh, goed punt. Ja, of een, wat is er meer, zwart en wit? Weet ik niet. Geen idee.
1: Nee, ik hoop niet iets anders, want dan is het een dier wat overreden is. Dus,
0: Oké, Mark, vertel nog een keer.
4: Het is zwart en wit en het ligt op de weg. Nou, wat is het?
1: Nou, vertel.
4: Weten jullie hem al? Het is een zebrapad.
0: Goed hoor.
1: Ik ga zowel met de techniek ga ik goed als met het oplossen van de raadsels.
0: Ja, ja, ja, maar de ene week is het ook veel moeilijker dan de andere. Alhoewel trouwens, die van Janaika hadden we niet goed. En ja, die van Bente wel deels natuurlijk, maar die van Janaika hadden we niet goed.
1: Nee.
0: Met de schaduw. Nee, maar goed. Ik bedoel, als we ooit een keer een bingo kaart zouden maken speciaal voor Janaika, dan duurt het denk ik heel lang voordat wij hem vol hebben.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Want het is bijna altijd dat we hem niet weten.
1: Nou goed,
0: ja.
1: Was dat het even voor nu of...
0: Ja, ik ging er toch eigenlijk wel van uit dat ik van Roy inmiddels... Ik heb inmiddels van Roy. Ja, niks dan. Moest even wachten. Oké. Okay. Roy heeft een mop binnengestuurd. En dat gaat dit keer over... waar hoort hij ook weer bij? Octaaf, bij Samson en Gert, geloof ik. Het is namelijk een mop uit zijn moppenboekje van Studio 100. En er staat bij... Octaaf komt bij de doe-het-zelf winkel en zegt tegen de verkoper... Ik wil graag deze hamer ruilen. En zegt de verkoper, ja, maar waarom dan? En Octaaf zegt, ja, hij werkt niet helemaal goed. Ik sla er steeds naast.
1: Oké, ja.
0: Zo. Is wel een leuke, inderdaad. Ja, ja, kijk, als je twee linkerhanden hebt, dan heb je natuurlijk al gauw dat je ernaast slaat. Hè? Dat is natuurlijk ook wel weer zo.
1: Ja, dat is zo. Hey, ja. We gaan even afronden, want het is 5 uur. Zometeen nog veel meer leuke liedjes. En we gaan dat liedje draaien van die voetballer. En als je er thuis denkt, ik wil ook even wat horen... of je zit ergens anders, bij het zwembad... dan kun je even een appje sturen, hè?
0: Ja, sterker nog, ik heb al een appje of een verzoekje klaarstaan. Ik had namelijk een berichtje gekregen van... even spieken, ik moet hem er eventjes bij pakken. Dat was een berichtje van Lara. En Lara die wil heel graag een liedje horen, namelijk haar favoriete artiest. En dat is deze...

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Oh ja, ik moet natuurlijk wat zeggen.
3: Ja, normaal gesproken begin jij als eerst, dat klopt.
2: Ja, dat is helemaal waar. Goedemiddag zeg, het is exact 9 minuten over... Zie je, daar ga ik weer. 9 minuten over 7. Maar dat komt door zo'n digitaal klokje natuurlijk, hè? Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, nou heb ik digitaal klok leren lezen vanaf groep 4 uit mijn hoofd ongeveer. Daarvoor nog de wijzers, daarna het echte digitale. Maar moet je echt even terug dan?
2: Ja, of, dus je bedoelt gewoon echt te zeggen dat het aan mij ligt. Ja, nee, oké.
3: Nou, niet per se. Maar ik denk dat relo-kinderen beter kunnen klok kijken dan wat jij nu aan het doen bent vandaag.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar er staat dus 17:09.
3: Ja.
2: En dan zeg ik 9 over en dan zie je een 7 en dan...
3: Kijk, het kan ook nog op zijn Engels, hè? Dat is helemaal verwarrend.
2: Oh, nee, niet doen. Ja, nee, niet doen. Nee, dan het draait om. Ja, dat is hetzelfde als dat je... Wat?
3: Draai je het om? Hoezo ga je... Nee, ik heb het over... Wij hebben 24 uur. Even kijken naar de digitale klok. Zij hebben maar 12 uur. Dus zij hebben een AM en een PM.
2: Oh, dat is ook weer zij. Nee,
3: ja, dat bedoel ik.
2: Meer
3: dat,
2: met,
3: dat is dan zo. Dan heb je een afspraak en dan denk je... Ja, maar hoe laat was het nou? Is dat nou in de middag of in de avond? Wat is het nou?
2: Ja, ik bedoelde meer met getalletjes. Want stel voor, wij zeggen in Nederland 67. Dan begin je met de 7. Maar in Engeland zeg je...
3: 6-7. Ja, net zoals het liedje.
2: 67. Ja,
3: 67. Ja, sorry. Ja, nee. Ja, met, ja.
2: Ja, ja goed. Klopt. Ja. Heb dat ook weer gehad.
3: Ja, het kan nog altijd erger. Want er zijn ook mensen die in Frankrijk straks op vakantie gaan. Nou, die doen helemaal...

0: is zoveel. Wij hebben gewoon het woordje 80. Nee, daar hebben ze daar niet.
1: Ja, dat is een goeie. Hoeveel is 90 in het Frans?
0: Ik weet, 9 is nuf. Hopen verder, dat kom ik niet.
1: Nuf, dat lijkt op uf, ja.
0: Ja, maar dat is toch, nuf?
1: Ja, nee, 90 is precies wat jij zegt. Dat is namelijk 90.
0: Oh, hier zie je, oh ja. Oh.
1: 80, dus 4, 4 is 4. Ja? 20 is 20, dus 4 keer 20 plus 10 is 90.
0: Ja, dit is toch echt. Moet er niet aan denken, omdat het is... Hoe ga je dat dan uitleggen wanneer je jarig bent?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Maar goed, is er een klein beetje Franse les? Daar heb je thuis ook Duolingo voor, hè? Dus dat is nog veel makkelijker.
0: Ja, en toch zijn er een hoop Nederlanders die vaak naar Frankrijk op vakantie gaan. Hè? En ook Spanje is heel erg in trek. Dus ik denk dat langzaamaan de eerste auto's al die kant op zijn.
1: Je weet wat ze zeggen. Als je naar Frankrijk gaat, moet je eigenlijk maar 3 woorden kennen. Dat is je eigen naam en... Zeg maar...
0: Bonjour.
1: Nee, ja, we hoeven... Je komt in Frankrijk binnen. Wat zeg jij dan?
0: Bonjour, toch? Ja,
1: ja, bonjour. Ça va. Je m'appelle Mayoni.
0: Oh, ja, dat kan ook.
1: Ik heet Mayoni. Dan heb je eigenlijk genoeg. En bonjour, dat is ook niet verkeerd.
0: En hoe doe je dan met stokbrood? Kom je daar aan? Hallo, ik ben Mayoni. Dan denken ze bij het stokbrood, wat ben je aan het doen?
2: Ja, alle loodjes op het laatst wegen toch echt de talen zwaar. Een pen. Al heb je nog zo'n leuke baan. Hey, het weekend komt eraan.
0: Die bakker moet toch weten wat je wil hebben? Die denkt, leuk dat ik jouw naam weet, maar daar heb ik helemaal niks aan. Ja.

0: wil ik niet heel flauw doen, maar als je in Frankrijk bij de bakker staat, dan snapt die bakker echt wel, wat kom je daar halen? Niet een stukje kaas.
1: Nee, maar goed, een bakker heeft best wel veel opties.
0: Oké, maar je weet wat brood is, hè? Een pain.
1: Nou ja, jij hebt natuurlijk familie in Zwitserland wonen, dus jij weet nog wel een beetje Frans. Maar ik heb mijn Franse les achtergelaten op de middelbare school. Dat is al lang geleden.
0: Ja, dat is zo. Nou goed, bonjour, merci. En wat was het ook weer? Je m'appelle, dus ik heet.
1: Ja, en ça va. Ja, dat is dan een van de weinige dingen die ik wel op onthouden. Maar K3 heeft een liedje gemaakt, hè, over de Franse taal. Dus als we dit liedje horen, dan weten we alles.

0: Als je het mij vraagt, een van de leukste liedjes van Jody Bernal.
1: Ja, maar dit is zo. Hij is wel snel. Zo, hé. Dat is,
0: dit was samen met de heren van Stuk. Die zijn natuurlijk wel even wat steviger.
1: Als je nou buiten een opblazen zwembadje hebt, dan kun je lekker springen zo met die muziek.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut.
1: Maar
0: absoluut.
1: Moet je wel even nog dat liedje van die Zweedse voetballer. Nee, Noorse voetballer.
0: Ja, ik moet het wel goed zeggen. Hè? Zweden ligt er al lang uit. Dat is Noorwegen. Die staat om precies te zijn. Wanneer is het? Morgen of overmorgen? Morgen, toch?
1: Ik gok morgen. En dan moeten ze tegen Engeland spelen. Ja, als ze
0: spannend
1: doorgaan, zeg maar. Dan gaat dit ook een grote hit worden, hoor, die van Keiko.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Hij was, zeg maar, ik weet niet hoe oud hij nu is. Maar hij heeft zo'n 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, heeft hij dus met een paar vrienden een liedje gemaakt.
0: Ja.
1: Heeft hij op YouTube gezet. Dat liedje ging over Keiko.
0: Toen was hij nog geen bekende voetballer,
1: nee,
0: trouwens.
1: Helemaal niet. Ja. En nou is hij natuurlijk de grote ster van het WK.
0: Ja.
1: Opvallende speler. En toen had Keiko gezegd, nou, als deze Haaland een doelpunt scoort tegen Brazilië, ga ik hem in de remix gooien. Nou, wat gebeurt er? Bam, hij scoort tegen Brazilië.
0: Ja.
1: Nou, Keiko dus wordt gehouden. Die heeft dus een echte Keiko-track gemaakt van dat liedje wat eigenlijk over hem ging. Met dan weer de voetballer erin. Ja, hoe leuk is dat? Zullen we hem aanzetten?
0: Maar natuurlijk, let op. Voor de allereerste keer op Hallo Kids Radio. Hier is muziek uit Noorwegen.
2: Als hij het doet. Maar je moet gewoon af.

0: Dat blijft voor ten banger voor Sarazan.
1: Ja. Ik weet oprecht helemaal niet hoe dat... Noors, ik kan er helemaal niks van maken. Ik heb geen idee wat ze allemaal gezegd hebben net.
2: Nee, ik vind het wel leuk. Ik had van de week had ik dat liedje... wat was dat ook weer? Oh ja, Sofietje hadden we in de naamplaat.
1: Oh ja. Sofietje met een rietje.
2: Dat zat in mijn winkeltje. Maar dan had ik dus Vraken. Want het was origineel, dus een Zweeds liedje. Nou, daar konden we helemaal geen...
1: Dat heb je een stukje laten horen inderdaad.
2: Zo, dat is, is wel bijzonder. Over de naamplaat gesproken, we hebben nog een plekje straks om... 5:45. En daar gaan we nou even over nadenken.
1: Mm-hmm, absoluut.
2: Maar we moeten het ook hebben over eten zometeen.
1: Ja, dat sowieso. En de superhit moet er ook nog aankomen. Maar eerst heb ik een berichtje binnengekregen van eventjes spieken van Jelle. Want die heeft gevraagd, hebben jullie het grote nieuws al gehoord van de Efteling?
2: Het grote nieuws van de Efteling? De voorstelling stopt.
1: Ja, dat is ook groot nieuws. Maar dat is ander nieuws. Ik heb het even over het goede nieuws.
2: Dat Wolf uit de put is gehaald.
1: Arnoud, het attractie. Goede nieuws waar we een liedje over hebben. Weet je, de achtbaan.
2: Oh, je bedoelt... Oh, er komt een nieuwe achtbaan.
1: Ja,
2: dat is het.
1: Ja, Jelle vroeg of wij dat toevallig... Want we hebben natuurlijk ook bij de Efteling gewerkt. Dus hij wilde even weten of wij eigenlijk ook al wel wisten... dat de Efteling met een nieuwe attractie zou komen.
2: Superleuk. Het enige wat jammer is, dat hebben we ook eens met die films. Dus, oh, vet, er komt een nieuwe Minions film. En dan komt in 2030. Weet je wel?
1: Goed nieuws. De Efteling attractie komt in 2029. Dus een jaartje eerder.
2: Is het al wel lang wachten?
1: Ja, maar ja, dat duurt even. Ze moeten even bouwen.
2: Je hebt tegenwoordig een kant-en-klaar pakket toch wat je neerzet.
1: Ja,
2: al die delen die komen zo.
1: Huppakee.
2: Dit is net Lego of Meccano. En dan schuif je in. Of is dit het makkelijk?
1: Ik weet oprecht niet waar de achtbaan vandaan komt. Maar er zijn twee grote achtbaanbouwers in Nederland. Wat dat betreft, als je zit te luisteren met een grote pretparkfan, ga dat studeren. Want er zit een heel grote attractie. In dat geval achtbaanbedrijf in Limburg. Dat attracties maakt over heel de wereld.
2: Ja,
1: ik bedoel,
2: het
1: is wel cool als je daar kan komen werken later.
2: Je kan natuurlijk een nieuwe attractie bouwen. Want dit wordt een
1: dit was
2: een
1: gloednieuwe
2: attractie. Volgens mij ga je erin... Ja, is echt wat voor jou dit. Je gaat erin hangen.
1: Ja, je hangt aan de onderkant. Ja, maar je wordt ook afgeschoten. Hè? Dat vind ik dan ook wel weer wat te hebben. Hebben we eindelijk een achtbaan dat je wordt afgeschoten. En dan moeten we wachten nog tot 2029.
2: Ja, precies. Ja, maar jij gaat daar niet in. Daar geloof ik niks van. Ik ook niet trouwens hoor. Maar...
1: Ik wilde heel graag in. Maar ja, ik word de laatste tijd steeds vaker wat misselijker in een achtbaan. Omdat ik wat ouder aan het worden ben. Dat ze zeggen ze, dat je evenwichtsorganen gewoon wat minder werkt.
2: Ja.
1: Maar ik wil het wel graag doen. Dus ik denk dat ik er gewoon in ga. Daarna hartstikke misselijk eruit kom. Maar ik wel dan kan zeggen, ik heb het wel gedaan.
2: Ja, dat is zo. Ja. Missie Luminar volgens mij. En dat is natuurlijk een hele nieuwe attractie. Wat ook wel eens kan, als je dan toch in de attractiebouw zit, is een achtbaan volledig namaken. Dat hebben ze met Python toen gedaan. Hè? Dus dan is de Python gewoon opnieuw in elkaar gezet.
1: Ja, moet ik wel eerlijk toegeven, vond ik wel minder leuk. Want nou hebben we een attractie erbij.
2: Ja, dat is zo. Nou goed, eventjes wachten. Ondertussen gaan wij naar de nieuwe superhit van volgende week. Oh,
1: nee.
2: Dat gaan we niet doen.
1: Nee. Jelle wilde namelijk niet alleen het nieuws even vertellen, maar ook deze.
2: Ik heb het draaiboek van vorige week nog bij me.
1: Ja.

0: speciaal voor Jelle en natuurlijk voor alle andere Efteling-fans die net te horen hebben gekregen dat er een nieuwe attractie komt in de Efteling. Ook al werken we daar natuurlijk niet meer, vinden we dat wel hartstikke leuk nieuws om te vertellen. Enig subtiel nadeel is natuurlijk wel, we moeten wachten tot 2029. Nou. En ze hebben nog niet helemaal verteld wat de lengtegrens is. Dus dat is natuurlijk ook even...
1: Nee, bij de Baron is het 1
0: meter... 32.
1: Oh, dat is aangepast.
0: Ja, dus de Arnhem, dat was al in de tijd dat wij daar werkten.
1: Ik kwam daar nooit.
0: Nee, dat klopt. Dat durfde jij niet in. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Dus ja, dus, maar goed, hè, je hangt eronder. En meestal is het wel zo dat als je in een attractie gaat zitten waar je aan hangt, dan krijg je zo'n hele grote beugel over je heen. Ja, als je dan kleiner bent dan een meter, dat gaat niet. Dan past die beugel niet meer.
1: Nee, dat snap
0: ik. Dus voor iedereen die nu nog niet lang genoeg is, jongens, jullie hebben nog een paar jaar de tijd om te groeien. Ik bedoel, 3 jaar moet te doen zijn.
1: Dat is zo. Ja. Hey, het is bijna 5:30. We gaan straks smikkelen, maar we gaan eerst de superhit bekendmaken.
0: Absoluut.
1: En dat is...
0: Ja, deze week is de leuke. Ja, deze week is namelijk niet 1 artiest, maar deze week zijn het er meteen hoppakee 9 in 1 keer. Want het is namelijk het Junior Songfestival.
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit. Superhit.

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Op uw plaatsen.

0: Dag jongens.
1: Het is een goed idee, Bob.
2: Nou, ik weet niet of iedereen met deze warme temperaturen flink aan het bouwen en het zagen gaat. Want het is voor veel mensen natuurlijk begin van de vakantie. Of de vakantie zit er alweer een weekje op. Alhoewel, ik wil laatst bericht gekregen van mama Debbie. Die zei, nou, wij waren flink aan het klussen. Want bij ons thuis kregen de kids allebei een nieuw bed.
3: Die moet ook wel in elkaar gezet worden.
2: Ja, daar ben je wel even mee bezig. En het is typisch natuurlijk zo'n klusje voor de zomervakantie. Ja. En trouwens, mama Debbie was niet de enige. We hebben al een paar keer een jarige aan de telefoon gehad. Die vertelde dat ze een nieuwe kamer kregen met alles nieuw geverfd.
3: Zo, hé.
2: Ja, dat zou ik ook wel bewaren, die klus voor de zomervakantie.
3: Inmiddels is het 5:30 geweest. En wat gaan we eten? Ja, bij jou weet ik het wel natuurlijk vanavond.
2: Frietjes.
3: Met kaasballetjes.
2: Ja, absoluut.
3: Geen assieschijf.
2: Nee, hebben we niet in huis. Maar sowieso is helemaal niet lekker uit de airfryer. Heb je dat ooit eens gehad? Dat wordt net karton.
3: Wat? De nasi schijf?
2: Ja, een nasi of een bami. Ik heb nog te missen. Tenzij er nu iemand zit te luisteren. Die zegt, jongens, maar ik ken echt het beste merk voor de bami of de nasi schijf uit de airfryer. Stuur even door. Ik heb hem namelijk nog niet gevonden. Want ik weet niet wat ik doe, maar ik kan er nog net niet een raam mee ingooien.
3: Nee,
2: maar
3: kijk, de bami-schijf moet wel krokant zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk een...
2: Ja, maar het moet ook niet droog worden. Ik heb al een keer gehad dat ik hem erin had gedaan. Ik denk, nou, een bami-schijf hoort oranje te zijn. Maar dat was die van mij niet meer, hoor.
3: Nee, dat is niet goed.
2: Nee.
3: Ja, wat ga je vandaag eten? Nou ja, goed, de barbecue kan natuurlijk ook, hè?
2: Ja, ik denk dat er veel mensen inderdaad de carnaval... Of de carnaval, voor mij nou... De zomervakantie.
3: Zit jij nou weer bij de carnaval?
2: Sorry. Ja. De zomervakantie gaat inluiden met de barbecue.
3: Nou, stel nou voor hè, dat je naar het buitenland gaat, dat je naar Frankrijk gaat. Binnenkort, volgende week of zo. Ja. Doe dan nu nog even thuis de barbecue aansteken. Want in Frankrijk mag het niet, hè? Verboden.
2: Is dat zo?
3: Ja, nee, is een verbod.
2: Oh, ja, dat wist ik helemaal niet. Maar waarom niet dan?
3: Nou, brandgevaar. Het is daar veel te heet. Je mag daar ook niet meer langer dan 5 minuten douchen in Frankrijk.
2: Oh.
3: Watertekort en zo. Dus nee, ze zijn heel streng. Dus een barbecue kun je niet op de camping aansteken.
2: Dan zou ik toch niet in de zomervakantie naar Frankrijk gaan. Dat lijkt me dan toch, ja.
3: Nee, nou, dan blijf je lekker hier.
2: Ja, dat doe ik ook. Maar goed, ik ga ook niet op vakantie, dus dat scheelt. Maar je mag wel normaal koken, toch? In Frankrijk? Of moeten ze daar dan 3 weken lang sla lopen eten? Dat zou ik sneu vinden voor iedereen. Ga je eigenlijk op vakantie en dan moet je een blaadje sla. Dat is het dan.
3: Een blaadje sla. En dan komen we toch wel op dat stokbrood uit, hè?
2: Oh ja, dat kan wel. Ja, nee, dat klopt. Ja, dan
3: snap ik opeens waarom ze daar zoveel stokbrood eten.
2: Ja, nee, natuurlijk. Duidelijk.
3: Nee, goed. Maar de barbecue, dat is lekker. Daar kan ook een stokbroodje bij trouwens.
2: Ja, zeker. Het is heel erg Nederlands eigenlijk, hè, dat wij stokbrood eten bij de barbecue. Bijna alle andere landen doen dat niet.
3: Ja, maar dit is dus zeg maar, ja, dat is zo vervelend. Dan kom je bij een barbecue.
2: Ja.
3: En iedereen heeft trek.
2: Ja.
3: En het duurt even, hè? Dan moet het
2: dan ga je eerst halve stokbrood eten.
3: Je weet hoe dat gaat. En dan heb je dat stokbrood met de kruidenboter en dan wat pindasaus, wat dan ook. Zit je helemaal vol. En dan gaan ze de burgers bakken.
2: Ja, en als je pech hebt, dan ben je ook nog aan het vechten om die hamburgers. Want dat is wel het meest verkochte vlees voor op de barbecue.
3: Ja,
2: en ja, als je pech hebt, hebben ze dan vaak niet met iedereen rekening gehouden. En dan moet je ook nog zitten. Er zit een papier, hoe noem je dat? Een steenpapierschaar om die ene hamburger die er nog ligt.
3: Ja, dat is natuurlijk niet leuk.
2: Ja, dat is niet ideaal, nee.
3: Goed, wat je ook gaat eten straks, alvast smakelijk eten natuurlijk, hè?

0: ijsjes.
1: Dat was Lucilla Bellinga met ijsjes op Hallo Kids Radio. En ik zit even te denken. DJ Arnoud is inmiddels met de piepende bandjes er vandoor gegaan. Er staat namelijk zo onwijs veel file. Dat als hij nu gaat rijden, is hij om. Komt hij 7:45 thuis. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje laat. En hij zegt, ja, daar komt ook nog bezoek. Dan heb ik straks ruzie thuis. Moet ik niet hebben. Dus ik heb gezegd, jongens, geen paniek. Ik zit gewoon lekker achter de knopjes. Dat is het voordeel als je natuurlijk een live programma hebt. Dan kan je dat gewoon nog door laten gaan. Alleen... toen dacht ik, ja, ik heb Arnoud eigenlijk net te vroeg naar huis gestuurd. Want nou zitten we met de plaatkast. Dus, heren hier in de buurt, kom even bij de microfoon. Ja, ik heb even jullie hulp nodig. Want, kijk, de plaatkast is natuurlijk niet helemaal jullie tijdperk.
2: Nee, klopt.
1: Nee, maar ik heb hem eigenlijk al gedraaid. Het liedje Linda, want jullie mams heet ook zo.
2: Ja, klopt.
1: Ja, vonden we dat leuk? Of ik zie mama, nee, maar jullie wel?
2: Ja.
1: Ja? Ja. Wel? Ja, dan doen we dat. Maar dan moeten jullie me even officieel aankondigen. Wacht even, doen we even officieel.
3: De platenkast van Arnoud.
1: Nou, heren, wat kunnen jullie vertellen over de naam Linda? Doe maar.
2: Nou, Linda, zo heet onze moeder.
1: Ja.
2: Nou, dat ten eerste. En ja? Dat is ook een liedje van de Frank Boeien groep.
1: Hé, hey, zo.
2: Ja.
1: Heb je dat snel nog opgezocht?
2: Nee.
1: Oh, nee. Oh, wist je uit je hoofd? Kijk, ja. Nou helemaal goed. Kijk,
2: daarom weet ik ook niet uit welk jaar. Nou weet ik ook niet uit welk jaar het al wat is.
1: Maar het is oud. Ja. Zeg dat maar gewoon. Ja, het is oud.
2: Oud. Ja, het plaatkast van Arnoud, hè?
1: Ja, ja, dan is alles oud. Nee, maar dat mogen we niet zeggen. Maar nou vroeg ik me wel af. Kijk, want jullie kennen mama natuurlijk als mama, maar ook als Linda. Hoe vaak hebben jullie dit liedje wel eens gehoord als je bij andere mensen was?
2: Nou, niet zo vaak volgens mij. Ik denk niet.
1: Ik heb toch een vriendin van mij, die heet Laura. En die zegt toch, nou, ik kan dat liedje van Jan Smit echt niet meer horen. Want iedere keer als ze ergens binnenkomt, oh, jij heet van, daar is Laura. Nee.
2: Nee, dat heb ik bij mama niet gehoord.
1: Echt niet?
2: Nee.
1: Moeten we er nou even verandering in brengen dan eigenlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Dus, nou, dan gaan we dat zo doen. Gaan we speciaal voor mama Linda, want dat was het thema van deze week. Namelijk, het thema was namen. Die gaan we even laten horen. Speciaal dus niet alleen voor deze mama Linda. Want ik weet toevallig dat er ook nog andere mama's zitten te luisteren die ook Linda heten. Dus dat is helemaal leuk. Gaan we even terug in de tijd met dat hele bekende liedje. En dan moeten we straks maar eens even nagaan denken over een volgende editie. Want ja, dat regel ik normaal gesproken nu ook met Arnoud. Ja, wat wordt het thema? Ja. Dus als jij tips hebt aan de andere kant van de radio, stuur even in, hè.

Dit was de grote zomerhit van 2 jaar geleden inmiddels alweer. Stumbling In op Hallo Kids Radio. En dan is het tijd voor onze grote hit van Hallo Kids Radio. Die alles te maken heeft met het favoriete onderdeel van mij.

0: tijd.
1: Ja, wat dat betreft heeft DJ Arnold dat prima bedacht. Die is alvast met zijn auto de file ingereden. Want ja, er is een hoop file allemaal, jongens. Dus ga je vandaag nog op pad, papa's en mama's in dit geval. Hou daar rekening mee, want het zuiden heeft inmiddels ook vakantie. Daardoor heb ik de afsluiter helemaal alleen. En nou ja, Arnold hoeft niet te zingen. Die had namelijk gewonnen met de battle. Dus ik moet straks nog dat oh zo mooie liedje mee gaan zingen. Dus hij heeft alleen maar geluk, want dan hoeft hij dat niet aan te horen. Want ik ben niet de allerbeste zanger. We hebben wel eens de vraag gekregen van, goh, zouden jullie niet het leuk vinden om een keer liedjes te maken of zo met Hallo Kids Radio? Nou, ik denk als wij dat gaan zingen, dat niet... Nee, ik denk dat het beter is als we dat andere mensen laten doen. Maar, ik heb natuurlijk wel al wel eens artiesten geholpen met liedjes, hè, met leuke titels bedenken of tips geven. Goh, is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Dus, ja, dat maakt werken bij de radio natuurlijk wel hartstikke leuk. En als die nieuwe liedjes uitkomen, dan hoor je ze bij ons natuurlijk als allereerste. Waaronder natuurlijk die superhit van volgende week van het Junior Song Festival. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op vrijdag. Geniet van het mooie weer, want er komt nog hartstikke veel mooi weer aan. Ja. We blijven namelijk voorlopig nog even in de 30 graden hangen. Dus die zwembadjes, nou die kan je morgen ook weer gaan gebruiken hoor. Maar smeer je wel goed in, hè, want die fout wordt wel eens gemaakt. En niet meteen, ja dat doe ik ook wel eens, niet meteen het water in als je ingesmeerd hebt. Hè? Want dan kan je allemaal weer opnieuw beginnen. Ja, dan doet het helemaal niks.

0: Nou, fijn weekend allemaal.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar. Ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat we terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
2: Oh.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb, als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig. Een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen. Oh, wie heeft jullie hier gebracht? Oh, kom toch binnen. Daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen. Want die snoepte alleen maar van haar huis. En verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes. Voor het middageten. Of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet. En dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, dom wicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, jij bent toch dommer dan dom? Doe die deur open. Oh nee.
2: Uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: Sonisch.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hoi, we stellen Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
0: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
0: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
2: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
3: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
4: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vocht inbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
0: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
0: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
5: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Wow.
0: Oh. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
0: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
3: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
3: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
4: Hoera!
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Dankjewel, kapitein. Ja, voordat u het weet, sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
3: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
3: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
3: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen. Want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
2: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietje. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Ja.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei!
3: Yo, listen!

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Poop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: of heel erg vlug. Meer dansen, minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: be 3, 2, 1. Goodbye to you.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: We zijn er!

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar op!